0: de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: unieke geluid van dit maatje Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Het is weer tijd voor twee uurtjes Meeboot Weekclub. Met in dit eerste uurtje natuurlijk veel Radio North Sea International. En lekkere plaatjes uit de periode van R&I. En natuurlijk ook weer vijf leuke programmafragmenten. Zo gaan we straks onder andere terug naar 28 maart 1971 met Joost en Ferry. Ook uit 1971 Driemaster met Hans ten Hoge. Dan hebben we nog een Driemaster uit 1972 met Nico Steenbergen. Daarna gaan we live naar de internationale service met Rob Eden. Terwijl het een beetje stormt buiten. Maar we beginnen met een hele leuke programmafragment van 12 juni 1970. The Weird Beard met Carl Mitchell. Man die helaas in 1991 veel te jong overleed. Carl Mitchell, 12 juni 1970.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: Bo, I Love You van de Belgische New Inspiration. Een plaatje dat veel gedraaid werd in de testuitzendingen van Radio North Sea International eind januari en februari 1961. We gaan nu naar 28 maart 1971. De Nederlandse service van Radio Noordzee was 22 dagen in de lucht en ze zouden de komende jaren een zeer succesvolle tijd tegemoet gaan. We hebben een leuke montage gemaakt van een opname met Joost de Draaier en Ferry Maat op 28 maart 1971.
1: De Mabo 2 Club.
2: De Zijnen uit Leiden en omstreken, evenals de vorige plaat. Prachtig. Geschreven door Shadow, ex-Shadow Hank B. Marvin. Dat moet er nog bij. Silvery Rain heet dit plaat. De ganse zeer onstuimig nieuwe plaat van het voortreffelijk zangertje uit Engeland, de heer Cliff Richard. Zie je al dat het helpt, zeg. Vorige week nog trein te schuiven, nu al nul rubber 3.

Ja, het was een hitpick van Tony Allen eerst. Zo heet dat, hitpick in het Engels. Dat is een ander woord voor kanskaart. Ach, die weet ook niet beter, de jongens, zullen we maar denken. En thans is het rug... Ja, dat is een mooie, houd die maar. Dat is een rugnummertje 43 is het geworden. Een funny funny van de Engelse groep Sweet. En het gaat worden een hele grote. Is het vandaag de 28e? Zondag 28. Oh, dan moeten wij een plaatje draaien voor Joke Stevenhagen te Baren. Ze is jarig vandaag. Het wordt haar aangeboden door haar ganse familie. En het moest er een zijn van de Stones en het gaf niet welke. Nou ja, dan moet je net tegen de club. Maar net bij mij zijn ze. Oeh, brrm. Gauw over van onder meer Buddy Holly en anderen. En het heet Not Fade Away.

to the people. Power, power, power. RNI means power to the people. Ja, dat zou kunnen. Goedendag, goedendag, goedendag. Om 12 uur Ferry Maat, dat weet u toch, hou maat. Oftewel de volle maat met Ferry Maat van 12 tot 3 en daarna van 3 tot 6. De RNI top 50 voor.

0: Fans Smile sehen.
1: Luisteraars, een hele goede middag. Dit is Radio Noordzee Internationaal. En vanmiddag het programma van 12 tot 3. Handmaat met Ferry Maat. 3 uurtjes lang. Dat wil zeggen dat wij weer alle treiterschijven de kanskaarten gaan draaien. En ook speciaal aandacht gaan besteden in dit weekend. De 28e maart is het vandaag zondagmiddag. Aan de Gouden Ouwe. We gaan veel hitbikes draaien. Dat is namelijk een speciaal uitverkoren weekend daarvoor. We gaan daarmee uw geheugen weer eens eventjes opfrissen. We hebben trouwens ook nog meer. Oh ja, laten we dat niet vergeten. Dit is Radio Noordzee Internationaal. Op de 220 meter in de middengolf. En we zijn ook te beluisteren op de 49 meter in de korte golf. En voor de luisteraars die het perfect willen horen op kanaal 44, je houdt het niet voor mogelijk op de FM. It's impossible.

0: Rose Garden van Lynn Anderson. Plaatje dat onder andere ook gespeeld werd in het eerste Nederlandstalige uur op 6 maart 1971. Lynn Anderson, ze overleed nogal jong, zag nog maar 67 jaar toen ze overleed aan een hartaanval op 30 juli 2015. En vooral in de laatste jaren van haar leven vocht ze met een alcoholprobleem wat er regelmatig in de problemen bracht. Onder andere ook door een winkeldiefstal. Radio Noordzee Internationaal zou eigenlijk al in 1961 in de lucht komen vanaf de Galaxy, het voormalige Radio Londen zendschip. Er worden al voorbereidingen gemaakt als het schip nog in de haven in Duitsland ligt, maar uiteindelijk gaat het hele project niet door. West-Duitsland die ratificeert het verdrag van Straatsburg, wat inhoudt dat ook in Duitsland de zeezenders zijn verboden. De grootste geldschieter van het project die trekt zich terug en de Galaxy wordt verlaten. Totdat het in 1979 gedeeltelijk zinkt en in 1986 helaas wordt gesloopt. Een van de meest populaire programma's op de Nederlandse service, dat was Driemast. Een programma dat vanaf augustus 1971 live was te beluisteren op R&I. Het programma werd gepresenteerd door Nico Steenbergen, door Leo van der Goot en Hans ten Hoge. En Hans ten Hoge die presenteert hier het Driemaster programma van 29 november 1971.
1: Radio Noordzee Internationaal nieuws op maandag 29 november 1971. Dit is Nico Steenbergen, goedemiddag. En dan het weer. Het is aanvankelijk nog vrij regenachtig weer, maar later kunnen vanuit het zuidwesten meer opklaringen in het land binnendrijven. Er waait een matig tot krachtige noord- tot noordwestelijke wind, die later krimpt naar west- tot zuidwest en afneemt. Maar in het binnenland is nog weinig wind. De temperaturen liggen rond de 8 graden. Dit was Noordzee Nieuws, de volgende uitzending om 5 uur.
2: Hier volgt een bericht voor wagenmeester De Lang. Uw pakje drum ligt ongeschonden in bagagekluis op het station Gouda. Er zitten er nog 38 in. Einde bericht.
3: Drum, hele beste halve zwaai.
4: Radio Noordzee, internationaal. Dit is Driemaster.

0: pas gelijk voor de verjaardag vandaag Sam Cooke en Having a Party. Gefeliciteerd, Remon.
1: U vindt ze wel leuk, maar bent ze altijd zo weer vergeten? Dat dachten we al. Daarom maakte Jos de LP Doe een Mop in een envelop. Volop pret en vermaak op de grammofoonplaat. Lach er maar om.
0: Nou, wel bedankt. Als je het serieus zegt, dan beginnen ze er al meteen om te lachen. Ik meende het werkelijk. Ik hoop dat het een mooie dag is geweest. Het is het trouwens nog steeds hier op de Noordzee. 4:05. Wel bedankt Nico Steenbergen voor het allerlaatste wereldnieuws. En Ferry Maat daarvoor voor de Ferry Maat Show. Samen met Ferry de Groot. Goedemiddag en wel bedankt. En u bent bij Driemaster Hans ter Hoge bij u tot 6 uur. We krijgen natuurlijk weer verschrikkelijk veel muziek van nu aan tot 6 uur. Veel soul hitbacks vanmiddag. Speciale redenen. Natuurlijk ook de gewone platen uit de top 50 en de hitbacks en de hitpicks en alle nieuwe platen die u maar kunt verzinnen. En dat alles gepresenteerd onder het motto Driemaster.
2: RMI's Smash Play.
3: Does he like my vis? He's a real tasty geezer.

0: Dat is een van de twee smashplays deze week op Radio Noordzee Internationaal van de Piglets en Johnny Reggae. Goedemiddag, welkom bij Dreammaster. Het is op het ogenblik 8 minuten over 4.
1: Een feestavond met gegarandeerd succes wordt voor u georganiseerd door Caro Prio Producties. In alle mogelijke soorten feestelijke evenementen zijn de Prio Producties gespecialiseerd. U krijgt 100% vakmanschap en de hoogste prioriteit bij Caro Prio Producties. Onze adres is postbus 338 in Bussum. Ons telefoonnummer 021-59-46-266. 021-59-46-266.
0: ...220 meter... ...49 meter... ...en kanaal 44. Dat zijn de drie frequenties van Radio Noordzee Internationaal die openstaan voor uw plezier 21 uur per dag. Three coins in
2: the fountain. Is het niet gevoelig?
0: Dat doet een hoger altijd als hij melig is, zulke dingen. 9 over 4 en hier zijn de Four Tops.

spel dat de Four Tops. Een simpel game. En dat staat op nummer 15 in onze Super Top 50. Welverdiende plaats, dacht ik zo. Wel, goedemiddag. Als u net heeft ingeschakeld, bent u er ook knap laat bij. U heeft al 12 minuten gemist. Mooie dag hier geweest op de Noordzee. Het begon vanmorgen een beetje vreemd met wat noordwestenwind. Maar het is later op de dag weer opgeklaard en we hopen er nu maar het beste van. Niet waar, lekker kalm zeetje, enigszins bewolkte hemel, maar af en toe komt de zon er doorheen. Het is toch ook nooit weg voor een dag in november. Goedemiddag aan Marja Snellerwaard, Vlierweg nummer 53 in Nunspeet. Wel bedankt voor het briefje. Je wilde groeten doen aan jouw lieve vriend Gertie en je zuster Grada, je vader en je moeder. Wel, bij deze dan. Dit zijn Christy en de Jokers en het is voorbij. Het verschil tussen te laat.

0: klinkt een typische peelklank, hè? Ik weet eigenlijk niet eens of ze uit de peel komen wel, maar het lijkt er zo'n beetje op. Italiaans heeft het ook hier en daar wat weg, maar dat wil je tegenwoordig. Christiane Jokers. En het is te laat om te huilen. De Joost de Draaier hitpick voor deze week om 16 over 4.
1: Enige echte, Rock Pelmel Export, wereldbekend aroma, met filter, zonder filter en nu ook menthol. Leef met plezier, Rock Pelmel Export.
0: Dit is regelrecht de import van de Jasmins uit Amerika en Yo-Yo.

0: John Lennon met het iconische nummer Imagine uit het najaar van het jaar 1971. We gaan naar de internationale service van Radio North Sea International. En dat doen we met discjockey Rob Eden. Die van 1971 tot begin 1973 aan boord was van de Mabo 2. Rob Eden zou later in de jaren 80 nog jarenlang betrokken zijn op de achtergrond bij Radio Caroline. Ik ga jullie meenemen naar 27 januari 1972. Het stormt een beetje op de Noordzee. En daar heeft Rob Eden toch een klein beetje last van. Er was toch ook nog wel een beetje een erg druk baasje achter de microfoon. Rob Eden, 27 januari 1972.
1: Zeezendergeluiden hoor jij in de Mabo 2 Club.

0: Uit Nederlandse duo Simon en Marijke met I Saw You. Simon is trouwens nog de vader van de zanger Douwe Bob. En op dit plaatje moest ik in 1972 altijd dansen tijdens mijn danslessen bij Gerard Neet in de dansschool in Eindhoven. En dat was sowieso wel een verprutste tijd. Dansen, nee, dat zit niet in mijn DNA. Er komt er ook nog eens bij dat mijn linkerbeen mijn rechterbeen niet kan velen. En dat mijn rechterbeen een gruwelijke hekel heeft aan mijn linkerbeen. Dus nee, dat werd helemaal niks. We hadden net een Dreamaster uit het jaar 1971 met Hans ten Hoogen. En we hebben nog 11 minuutjes, dus ik kan nog mooi één leuk oud programmafragmentje draaien. Dat is van 23 mei 1972. En dat is ook een aflevering met Dreamaster en nu met Nico Steenbergen.
1: Dat is de Dreamaster kans gehad voor deze week. Die komt van de Fifth Dimension. In ieder geval daarom terug. En hey, last night, I didn't get to sleep at all. Hartelijk dank, Gerard Smit, voor het allerlaatste wereldnieuws en de weerberichten. We hebben een exemplaar hier achtergelaten. En dat gaan we u over 25 minuten, om 6:30 precies, nog een keer precies vertellen. Twee keer precies achter elkaar. Het tweede gedeelte van Dreamaster met Nico Steenberg gaat door tot 7 uur vanavond. En dan volgende internationale uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal. Maar voordat we zover zijn, eerst nog eventjes...
2: RMI's Smash Play!
1: Onder het daveronder geweld komt er een bekende pianootje weer tevoorschijn dat je iedere avond zo rond deze tijd kunt beluisteren. Op Radio Noordzee Internationaal, ja. Komt er trouwens ook weer het einde van een aflevering van Dreamaster aan. De afgelopen 2 uur, inderdaad weer een Dreamaster met Nico Steenberg. En morgen tussen 5 en 7 is er weer een. Maar dat duurt nog eventjes. Voorlopig heeft hij nog de tijd. Straks op 7 uur nieuws met Gerard Smit, gevolgd door Paul May. Tot 9 uur. En wat er dan gaat gebeuren is me nog niet heel duidelijk. Het moet van 9 tot 11 Rob Eden. Van 11 tot 12 Kent Request Hour met Tony Allen. En van 12 tot 3 Brian McKenzie. Ja, instemmend geknikt aan de andere kant, dus dat zal wel goed zijn. Morgenochtend om 6 uur dan is de Radio Noordzee Nederlands hier bij u terug. Dan begint dan de ochtendeditie met Gerard Smit. We maken nog een prettige avond van vandaag en luisteren nog even naar de laatste plaat van vanavond. Die komt van de McCoys. En die heet Hengel Sloper. De groetjes en tot morgen.

0: Water, I Will Return. Plaatje veel gespeeld op R&I eind 1971, begin 1972. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En dan zijn we terug met uur 2 van de Mebo 2 Club, vrienden. En dan gaan we naar de andere zeezenders. Dan heb ik voor jullie onder andere opnames uit 1967 van Radio 227. Juli 1977, avonduitzendingen met Mark Jacobs op Radio Miamigo. Een van de eerste testuitzendingen van René De Leo. En daarna gaan we naar Radio Caroline, 19 juni 1974. Dat allemaal in het tweede uur. In het eerste uur sluiten we af met een heel mooi plaatje uit het jaar 1970. Peace van Peter Gosling. Tot zometeen.
1: De Mebo 2 Club.

0: lekker instrumentaaltje dat veel te horen was op Radio London. Al in het jaar 1967, Buddy Merrill en zijn Lover. En welkom terug bij het tweede uur van de Mabo 2 Club, waar we de andere zeezenders gaan behandelen, vrienden. We hebben Radio 227, Radio Mi Amigo, Radio Caroline en Radio Del Mar. En we beginnen met een hele leuke opname van Radio 227. Radio 227 was de opvolger van het Nederlandse Radio Dolfijn. Het was een station met sweet music en dat sloeg totaal niet aan in Nederland. Dus werd Radio Dolfijn vervangen door de beatzender Radio 227 van maart tot juli 1967. Het werd nog een geduchte concurrent van Radio Veronica. En ik heb een heel mooi programmafragment voor jullie klaargezet van 17 juni 1967 live vanaf het zendschip. De laissez-faire is dit Loke Bode.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Radio 227.
3: Juiste tijd op Radio 227, 10 minuten over half 1.
4: Exota.
5: Nu elk flesje Exota limonade met de handige fliptoppersluiting. Haal nu 6 flesjes in een draagkarton voor de tijdelijke prijs van 1 gulden 25.
3: Deze week nummer 37 op onze Double F charts. Verleden week 40. Dat betekent nog steeds een stijgende lijn deze van de Walker Brothers. Niet walken in het mooie weer, maar walking in the rain.

0: Is week nummer 37 op onze Double F Charts. Verleden week nummer 40, deze week 37, de Walker Brothers en Walking in the Rain. En dan is het nu tijd voor een flashback, een oud goudje. En dat speciaal dan voor Riet Hinten, Baronie Laan nummer 61 in Breda. Dankjewel Riet voor die hele fijne kaart die je geschreven hebt. En voor jou ga ik de volgende plaat draaien. Het is een oud goudje van The Lovin' Spoonful. Love and Spoonful and Summer in the City.
1: Swingin' Radio.
2: 227.

voor een gebruikte wagen Buis vragen. Buis, Kilkade, Dordrecht. Gebruikte auto's met garantie Buis, Dordrecht. Voor een gebruikte wagen Buis, Kilkade, Dordrecht.

Ja, dat was hij dus weer helemaal, deze buis, deze geweldige sportwagenhandelaar. Nou, niet alleen in sportwagens tussen haakjes, ook op heel andere wagens. Het zijn werkelijk geweldige wagens. Ik heb 2 sportwagens al bij hem gekocht, dat heb ik u al eens eerder verteld, geloof ik. Dit is nummer 16 op onze WF-chart. Dit is Petula Clark en Don't Sleep in the Subway.

16 deze week. Petula Clark en een geweldig nummer. Don't Sleep in the Subway. Verleden week ook 16. En wie weet gaat hij nu weer zakken. Want het kan natuurlijk voorkomen dat Petula Clark ook gaat stijgen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij eerder gaat zakken omdat hij van 16 op 16 is blijven staan. En dat blijft natuurlijk altijd een verrassing.

zeer zeker een goede plaat is op het Julia Clark, dus aan Don't Sleep in the Sub. Nee, voor mij gaat hij persoonlijk stijgen, maar beslist uiteraard de hitparade zelf. Dus ja, haakjes, u hoorde er net een heleboel platen naar beneden komen. En dat was, ik dacht eerlijk gezegd dat het eerst Lodewijk, eens kijken, Lex en tanden waren. Maar de hele vloer ligt hier letterlijk, maar dan ook letterlijk helemaal onder de platen. Er kwam even een vloedgolf over en dat kan allemaal gebeuren op dat geweldige station Radio 227 natuurlijk. Station that keeps you informed. Dit is een geweldige climb. Jimmy Holiday en Clyde King. When I was a baby. Ready, willing and able.

0: Jimmy Holiday en Clyde King met een geweldige hitprikker voor aanstaande zondag is het alweer. Het is geen volgende week, maar toch eigenlijk nog wel volgende week. Ready, willing and able. En dat allemaal te beluisteren natuurlijk in die geweldige...
1: De Lokboden Show.
0: Heeft u verzoekjes, heeft u ideeën of heeft u andere dingen, alleen geen medische wetenschap alstublieft. Stuur dan een briefkaartje of brief even naar Radio 227, postbus 1390 in Amsterdam 1390. Ik los alles voor u op, behalve dus medische gebieden. Te Amsterdam uiteraard en dan graag links in de bovenhoek vermelden, Lokboden. Het is zo makkelijk te onthouden, zoals Tom altijd zei. Hetzelfde met de volgende plaats. Dave D. Dowsy Beekje mee kan twee. Deze week nummer 4 op onze Double F chart. En volgende week misschien nog hoger. Er staat in ieder geval een geweldige rode ster bij. Hier zijn Dave D. and Corporation en... Oké! Okay.
2: The fun spot would like to ask you.

0: Eric Burdon and the Animals uit het jaar 1967. En wat mij altijd bij is gebleven van dit plaatje is dat mijn vader er zo'n gruwelijke hekel aan had. Als ze zo'n lief op zijn zolderkamer dit plaatje weer eens goed hard speelde, dan was meestal de eerste gang van mijn vader was de gang naar de meterkast. En draaide hij de stoppen eruit zodat zo'n lief geen stroom meer had op zolder en hij eindelijk verlost was van, zoals mijn pa altijd zei, die rockmuziek. Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Yes, When I Was Young, Eric Burdon and the Animals. Thank you for Radio Caroline in 1974. Radio Caroline en Radio Mi Amigo hadden een dijk van een signaal, 50 kilowatt, en het was door heel Europa perfect te ontvangen. Overdag waren er de Nederlands- en Vlaamstalige programma's van Radio Mi Amigo. Tussen 7 en 8 werd er een uurtje internationaal uitgezonden via Mi Amigo. En dat gebeurde meestal door de discjockeys of Brian Anderson, of Norman Barrington, of Graham Kay, of wie dan ook. En vanaf 8 uur begonnen de programma's van Radio Caroline. Ik heb zo'n programma voor jullie klaargezet. We gaan naar 19 juli 1974. De opening van de programma's met Radio Caroline met Brian Anderson.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

uitgebracht in mei van het jaar 1974. The Bad Company. Een plaatje dat veel werd gedraaid, vooral op de internationale service van Radio North Sea International en natuurlijk ook op Radio Caroline. Van 1974 gaan we naar 1977. En dat doen we met de eerste avonduitzendingen van Radio Mi Amigo met Mark Jacobs. We besloten om de programmering wat langer te laten doorlopen en dat Caroline iets later zou beginnen. Het heeft maar een aantal weken geduurd en toen was men alweer snel terug naar de oude programmering. Het programma wordt live van boord gepresenteerd. En aan boord hadden ze een oude Gates mengpaneel. Normaal gesproken bij een normaal mengpaneel heeft elk apparaat zijn eigen schuifje. Dat was niet het geval bij dat Gates mengpaneel. Daar kwam alles op twee draaiknoppen uit. En laat nou net één van die draaiknoppen een klein beetje versleten zijn, zodat hij af en toe een klein beetje slecht contact maakte. We gaan naar 27 juli 1977, de avonduitzendingen op Radio Mi Amigo met Mark Jacobs.

0: This is Mark Jacobs.
1: Goedenavond en welkom bij Goedenavond. Miami Go, s'avonds op 212 meter. Op een Noordzee die iets wat woeliger begint te worden. Dankjewel Michel voor het doen van Stan Haag's jukebox. Ik dacht dat Stan het zelf weer zou doen. Maar het was zeker alweer een paar dagen op voorhand opgenomen vandaag. Dankjewel, meneer Herman heeft het nieuws niet gedaan, dat zie ik zelf. We zijn er weer. Help Miami Go, s'avonds. Wat gaan we doen? U weet het recept waarschijnlijk. Elke half uur krijgt u het weerbericht van me. Tussen 8 uur en 8:15 de artiest van de dag. En dat is voor je vandaag omdat het zaterdag is. Een beetje discotheekplaten muziek. Casey aan de Sunshine Band. We zullen zijn hitjes nog een beetje op een rijtje gaan zetten zo in een kwartier tijd. En lukt dat niet, nou dan breiden we dat nog een beetje uit. En natuurlijk tot 9 uur, behalve veel Amerikaanse LP-werk, ook een heleboel funky music. Omdat het nu eenmaal zaterdagavond is. Hetgeen betekent een leuke inluiding van de discotheekmuziek die je vanavond zult gaan horen. Als je op stap gaat naar je plaatselijke discotheek en je favoriete DJ. Een opname van de LP Spirit, daar beginnen wij mee. Van de Amerikaanse formatie Earth, Wind and Fire. En wat kun je meest toepasselijker draaien dan Saturday Night?

misschien vindt u het obscuur, maar ik kan altijd genieten van zulke soort films. Dan wil ik wel af en toe de kamer even uitlopen als het me te griezelig wordt. Hier is Peter Frampton.

Twee nummers van de laatste LP van Peter Frampton, I'm in You. Eerst I'm a Roadrunner en dan Science Sealed Delivered and I'm Yours. U zult het waarschijnlijk niet willen geloven, luisteraars, maar ik ben bezig een blikje cola op te eten. Hoe zat het nou? Ik heb een uur geleden een blikje cola in de vriezer gezet, in de vrieskast van de koelkast. Die was ik helemaal vergeten, dus die heb ik net even opgehaald. En ik trok hem open en er kwam helemaal niks uit. Dus toen heb ik de hele top er maar afgeknipt eigenlijk met zo'n soort ijzerschaar. En het was allemaal bevroren. Nu heb ik er een lepeltje bij gepakt en nu is het cola-ijs geworden. En ik kan niet zeggen dat het me niet smaakt. Het is wel lekker, maar een beetje vreemd eigenlijk. Good evening, lady of me, amigo. Deze kent u waarschijnlijk ook nog wel. Een opname van vorig jaar zoiets. Paul Davidson, reggae noemen ze dat tegenwoordig. Dat noemen ze vroeger ook al zo, maar dat komt een beetje.

Dat is de tune die Mark Jacobs altijd gebruikte op Radio Mi Amigo en Radio Caroline. Van 1976 tot en met 1979. Plaatje uit het jaar 1970 van Mr. Blue. En dat heette Sinful.

0: Gaan we nu naar het laatste programmafragment en dat is van het Nederlandse station Radio Delmare. Ze zonden in 1978 uit vanaf het zendschip De Eger. Maar eerst moeten we nog even teruggaan naar de maand juni 1978. Het schip De Eger ligt in de haven van Scheveningen en is inmiddels helemaal uitgerust als zendschip met 2 volledig werkende studio's, een grote platenverzameling en 3 werkende middengolfzenders. Helaas. Op 24 juni 1978 wordt alles in beslag genomen door de Nederlandse overheid. En gaat het uiteindelijk het lege schip, want het schip zelf is niet in beslag genomen, dat gaat uiteindelijk voor anker voor de kust. De Belg Danny Vuilsteken die zorgt ervoor dat er nieuwe apparatuur aan boord komt. Er komt een 300 watt middengolfzender en er worden testuitzendingen gemaakt eind augustus 1978. Luister naar die testuitzendingen van Radio Delmare, augustus 1978 met de jockey René De Leeuw.
1: Zo, mensen zijn gelukkig lekker koffie kunnen drinken. En een paar heerlijke rustige melodietjes. Er waren weer 3 op een rijtje en geef even een overzichtje. We begonnen met een Italiaanse nummer 1 hit van de winter van dit jaar. Die stond nog bijna doorgedrongen tot Nederland, net niet. Matia Bazar heette de groep en het nummer heette Solo 2. Daarna hadden we een 9 zangeres Mooie Jackson en If You're Not Back in Love by Monday. En heeft ze nog alle tijd het hele weekend, want het is nu pas vrijdag. En het is precies 12 uur, ook dat nog. Midden in de middag. Daarna horen we Dorothy Moore een oud succes van Bobby Goldsboro, getiteld With Pearl in Hand. U weet het misschien niet, maar u luistert op het ogenblik naar een testuitzending van Radio Delmare. Er worden er vandaag 2 testuitzendingen. De eerste die is bezig vanaf 11:30. En die duurt nu nog tot 1 uur. En de tweede loopt van 2 tot 6. Als alles goed gaat. Maar we hebben geweldige technici hier. Die weten zelfs van een schrijfmachine nog een zender te maken. We zenden uit op de 192 meter, oftewel de 1562 kilohertz van de middengolf. En u kunt ons schrijven, want ons adres, wat zo langzamerhand al een beetje bij u bekend moet zijn. Maar goed, hier komt het nog een keer. Radio Delmare, Oldvic, O-L-D-V-I-C, in het plaatsje Marbella, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje. En wij gaan in ieder geval tot 1 uur door met non-stop muziek. Alleen nu even iets minder rustig dan toen net.

luistert op dit moment naar de eerste officiële testuitzendingen van Radio Delmar. We zenden uit op 192 meter middengolf, wat overeenkomt met 1562 kHz. Ontvangt u ons goed, ontvangt u ons slecht, hoort u ons, luistert u naar ons op dit moment. Laten we het voor u horen. U kunt gewoon schrijven naar Radio Delmar, Old Vic Marbella. En dat ligt in Spanje, u weet wel, het zuidelijke land in Europa. Voor iedereen, toe wat, met vakantie, of met zijn werk, met zijn wagen, volgeladen en wel te verstaan.

hoort het waarschijnlijk allemaal met applaus. Dat is een van de laatste live nummers die Elvis Presley opnam voor hij 16 augustus 1977 overleed. Veel te vroeg overigens. Wat niet te vroeg is, is de tijd. Het is zo'n beetje 10 minuten voor 1 en dat betekent dat de eerste helft van deze testuitzendingen van vandaag er bijna op hebben zitten. We gaan door tot 1 uur en dan straks tussen 2 en 6 weer. U luistert naar Radio Domare, uitzenden op de 192 meter van de middengolf, hetgeen overeenkomt met 1562 kilohertz. We hebben weer 3 platen gehad, 3 gouden houden ditmaal. We begonnen met de Eagles uit 1975, One of These Nights. Daarna uit 1976, een prachtige ballade van Eric Carmen, getiteld All By Myself. En inderdaad, hij deed het in zijn eentje. En zoals ik dus al zei, van de King Elvis draaiden we van zijn LP Elvis & Concert het overbekende Don McLean werkje And I Love You So. U kunt ons nog altijd schrijven bij Radio Domare, ontvangstrapportjes, verzoekjes, leuke foto's opsturen, enzovoort, enzovoort. Ons adres daarvoor is Radio Domare, Old Vic, dat is O-L-D-V-I-C gespeld. Marbella, dat is het plaatsje en dat spelt men als volgt, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje en we gaan nog even, als het kan, nog 3 nummertjes draaien voor de klok van 1 uur.

0: Een instrumentaaltje van André Brasseur. Dat heette Saturnus. Het plaatje werd in 1974 veel gebruikt door de Vlaamse service van Radio Atlantis voor het maken van spotjes. Het zit erop voor deze aflevering van
1: de Mabo 2 Club.
0: We hadden weer leuke opnames van Radio North Sea International. En in het tweede uur gingen we weer terug naar 1967 met Radio 227. 1977 met Radio Mi Amigo. 1978 Radio Del Mar. En 1974 Radio Caroline. En hebt u favoriete radioprogramma's van een van de zeezenders en wilt u die graag horen in de Mabo 2 Club? Dat kan. Gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. En dan hoor jij jouw radiofragment in
1: de Mabo 2 Club.
0: Dankjewel. We gaan afsluiten met een lekker instrumentaaltje van Whistling Jack Smith. Het is het nummer The British Grin and Beer. Dat werd in 1967 gebruikt door Robbie Dale op Radio Caroline South en later Radio Caroline International. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering van
1: de Mabo 2 Club.
0: En dan hoop ik dat u ook weer lekker meeluistert in de... Nog heel fijne dag verder en enjoy life. En wat mij betreft, houdoe en tot de volgende keer met een nieuwe programma van
1: de Mabo 2 Club.
0: Ik kan er niet genoeg van krijgen. Dit is Whistling Jack Smith.